0: En ik had het niet zo op met die stijl, gewoon omdat, ja, het was nog niet, het was nog heavy genoeg voor mij. Ik zag dat er die rebellie niet.
1: Yeah, yeah. Hey yo, champagne. Hey yo, champagne. You know I be pouring my heart out on these records, right? Almost like I bleed through my pen, you know what I mean?